0: Go ntse galo a re tle re dipedise go yemela go yemore.
1: Go yemela go yemora?
0: Ja, is dit go yemore?
1: Ha, a baaslig.
0: Hoekom?
1: Ons soek geld, salaris interest.
0: Hoekom soek julle geld in die droogte en die moeilike tye? Hoekom is dit so?
1: Soos u daar sê, in die moeilike tye, dit is regtig moeilik. Goeder se pryse het opgegaan, petrol het opgegaan, gas het opgegaan, alles is op. So ons soek at least 8%. Van die prijs is op, maar onze kans kan niet van afkomen met die presentatie. Wat niet recht is, is voor ons zoek 8% salary increment met at least 500 rand housing allowance.
0: Maar als je kijkt van wanneer af, hoe lang heb je geprobeerd negotiëren, is daar gesprek wat je gehad hebt?
2: Yes, ons heeft al een gesprek daarover gehad. En die company blijft bij hulle standpunt. Hulle wil nie ons kan luister nie, dis hoekom ons opgekom het met die strijk. So, ons moet weer by die punt kom
1: om dit te sê.
2: Ons kan nie luister na die company se deel, wat hulle wil hê nie. En dan moet ons net bly werk nie.
1: Dan moet ons nou hier hoeven met betaal.
2: Onze uniforms is duur.
1: Ons moet honderd aan het jersey.
2: Ja, so. Ons moet, ten minste, moet ons by een negotiation punt kom, dat ons mekaar kan by een punt draag.
0: Hoe lang heb je gaan negotiëren tot dat je besluit dat genoeg is genoeg?
2: Zal ik nou zeggen, misschien zo omtrent makkelijk 5 maanden. Dat is al van laatst jaar af aangekomen.
0: Met de unions en allemaal?
2: Met de union, allemaal is dat inclusief. De union heeft al van laatst jaar af de story aangebracht dat ons moet bij een punt uitkomen. So.
0: En is het net jullie wat strijk hier in Gobabes?
3: In Gobabes is dit ons wat strijk, die ander is puppets. Hulle is in die winkel, hulle werk, ons strijk.
0: Is het die hele Namibia wat strijk?
1: Ja, is die hele Namibia.
3: Dat is die hele Namibia wat strijk van wat en omkrop die hele Namibia.
0: Ja. Maar als je met jouw collega's praat aan de kant wat strijk, is het die hele collega's of is het paar workers in Gobabes?
3: Dat is 100% die hele collega's wat ik is.
1: Ochinen is daar niemand, dat is niet de manager.
3: Dat is niet de manager wat alleen in de winkel is. Allemaal is bij je voor de strijk. Dat is net die management wat binnen kan, dat is allemaal is bij de kant. 100%.
0: Volgens die levensstandaard is die 8% redelijk waar die rechte percentage wat jullie zal willen.
3: Dat is wat ons wil en ons staan op dit punt.
0: Ja.
3: Ja.
0: Hoe kom? Kan ik niet vragen.
3: Alles is hier, housing allowance. Dat is hier is nu op, post is op. Kan van niet geen enige benefit voor ons die, zo ons het op die 8% gestart.
0: Voor hoe lang zal jullie strijken?
3: Tot ons die in negotiation weer en tot ons zal gaan zitten. Wit en zwart moet weer teken. Dit kan ook voor een hele man gaan. Ons is bereid om dit te doen.
1: Ik zal elke dag weer daar komen staan. Ik zal maar elke dag komen staan. Morgen kom mij dat poeltje hier zo. Dan kom ik maar met mijn eigen goed dood, ons praat.
3: Ja.
0: Moretse ke ya ka tlo ikukela jalo ba diri ba ile gore ke ba fan mat ba taba super jalo gone gore ga ba itumelela di tuelo tse ile gore ba likile go buisana le ba ile gore ke ba thapi ba bone ba fan mat ga sehela mo go ba bese gore re fan mat le mo le hatsela re bibe ka bo phara ba eme ka dinao gore ba batla dikoketso tsa di percent tse robedi tse ile gore company one ya re rena re ka kgona go lutsholletsa madi ala ka di percent tse 5% ha go dimo ga dituelo tsa lona jaanong le bone ba bua jalo ba re ge batla le tsone di housing allowance e le gore e ka tshwara madi a ka tshwara 500 e le gore ke ya di house allowance ela jalo mme ba supa gone gore ka ga ba tsewang ka teng ga go itumedise gobane kganye e sale jaaka mongwaga itile ba simolola go e rerisanya le ba e leng gore ke ba di union ba le teng le bathapi ba bone gore nyameng ge batla gore lo ge okeletse ka madi jalo ka ithuso go tsena mo nako e ga ise ba arabiwe ke sone se e bele gore mo nako e ba ile ba tsaya kgato jalo gone gore re tlaema ka dinao re supa jalo go sa itumeleng ga rona ke e kgang e e diragalang gore yaka ke bua yana le wena mo go ba bese ba supa gone gore re a go emisa mogwanto o hela ga re ka arabiwa ke gone re tlabe re buela jalo mo tirong le gatse ka bophara badiri ko fenmate tse di farologaneng e le home cop ba emisitse ditiro ka botlalo ga ba ye ko ditirong ke se e le gore se tla sentse se diragala hela jalo moreetsi wa me jaanong ke yone tiragalo e diragala mo toropo ya go babese omphemetse masake.

0: moretsi ke ke ke go dumedise jalo ke le ha fenmat ke tira halo ile gore mo na go ya gompieno ba dire ba fenmat mo la hatseng la Namibia ka bo phara ba me ka dinao ka mo gwanto wa gore ga ba itumelela tsamaiso ga ba itumelela dituelo dilo tse dingwe tse e le gore gongwe ba lebile matshelo a gompieno gore go thatanyana jaanong ba kopa gore bagogi ba bone ba tle ba ba thuse ba ba okeletse jaanong a re tle re utlwe jalo jaaka ba supo gore go ntse jalo a re tle re dumedise go emela go ye more ya seta go ye more
1: Ah, abaslig.
0: Hoe kom?
1: Ons soek geld, salaris interest.
0: Hoe kom soek jy geld in die droogte en die moeilike tye? Hoe kom dit so?
1: Soos u daar sê, in die moeilike tye, dit is regtig moeilik. Goeder se pryse het opgegaan, petrol het opgegaan, gas het opgegaan, alles is op. So ons soek at least 8%. Want die pryse is op, maar ons kan nie wil afkom met die presentasie, wat nie reg is. So ons soek 8% salary increment met at least 500 rand housing allowance.
0: Maar as jy le kyk van wanneer af, hoe lang het jy geprobeer negotiate, is daar gesprek wat jy gehad het?
2: Yes, ons het al gesprek daarover gehad. En die company bly by hulle se standpunt. So, hulle wil nie ons kan luister nie, dis hoekom ons opgekom het met die strijk. So, ons moet weer by die punt kom om te negosie. Ons kan ons nie luister na die company se deel, wat hulle wil hê nie. En dan moet ons net bly werk nie.
1: Dan moet ons nou hier hoeven met betaal.
2: Onze uniforms is duur.
1: Ons moet honger aan het jersey.
2: Ja, so. Ons moet, tenminste, moet ons bij een negotiation punt kom, dat ons mekaar kan bij een punt draag. So.
0: Hoe lang heb je gaan negotiëren tot dat je besluit dat genoeg is genoeg?
2: Zal ik nou zeggen, misschien zo.

0: trend maakelijk 5 maanden. Mm-hmm. Dat is al van laatste jaar af aangekocht. Yeah.
1: Met de unions en
0: allemaal? Met de union, allemaal is dat inclusief. De union heeft al van laatste jaar af de story aangebracht dat ons moet bij het punt 8 komen. So,
1: en is het net deliver strike hier in Gobabes?
2: In Gobabes is dit ons wat strike. Die anders is puppets. Hulle is in die winkel. Hulle werk, ons strike.
1: Mm-hmm. Is het die hele Namibia wat strike?
2: Ja, van is die hele Namibia. Dat is die hele Namibia wat strike van wat en omkrop die hele Namibia.
1: Ja. Ja. Maar als je met jouw collega's praat en je kan wat strike, is het die hele collega's of is het paar works in Gobabes?
2: Dat is 100% die hele collega's wat uit is.
3: Ja. Ja. Is daar niemand, dat is niet de manager.
2: Dat is niet de manager wat alleen in de winkel is. Allemaal is bij je voor de strike. Ja. Dat is net die management wat binnen kan. Dat is allemaal is bij je kan. 100%.
1: Ja. Ja. Volgens die levensstandaard is die 8% redelijk waar die rechte percentage wat jullie zal willen.
2: Dat is wat ons willen en ons staan op dit punt.
1: Ja. Ja. Hoe kom? Kan ik niet vragen.
2: Alles is hier, housing allowance. Dat is hier is nu op, post is op. Kan van niet geen enige benefit voor ons die zo ons het op die 8% gestart.
1: Voor hoe lang zal jullie strijken?
2: Tot ons die negotiation weer heeft. En tot ons zal gaan zitten. Wit en zwart moet weer teken. Dit kan ook voor een hele man gaan. Ons is bereid om dit te doen.
3: Het zal elke dag weer dat komt staan. Het zal maar elke dag komt staan. Hoor op mij dat dat boekje is zo. Dan kom ik maar met mijn eigen goed dood. Ons praat.
2: Ja.
1: Moretse ke ya ka tlo ikukela jalo ba dire ba ile gore ke ba fan mat ba taba super jalo gone gore ga ba itumelela dituelo tse ile gore ba likile go buisana le ba ile gore ke ba thapi ba bone ba fan mat ga se hela mo go ba bese gore re fan mat le mo le hatsela re bibe ka bo phara ba eme ka dinao gore ba batla dikoketso tsa di percent tse robedi tse ile gore company yone ya re rena re ka kgona go lutsholletsa madi ala ka di percent tse 5% ga godimo ga dituelo tsa lona jaanong le bone ba bua jalo ba re ge batla le tsone di-housing allowance e le gore e ka tshwara madi a ka tshwara 500 e le gore ke ya di-house allowance ela jalo mme ba supa gone gore ka ga ba tsebang ka teng ga go itumedise gobane kgang e e sale jaaka mongwaga itile ba simolola go e rerisanya le ba e leng gore ke ba di-union ba le teng le bathapi ba bone gore nyameng ge batla gore lo ge okeletse ka madi jalo ka ithuso go tsena mo nako e ga ise ba arabiwe ke sone se e bele gore mo nako e ba ile ba tsaya kgato jalo gone gore re tlaema ka dinao re supa jalo go sa itumeleng ga rona ke e kgang e e diragalang gore yaka ke bua yana le wena mo go babese ba supa gone gore re a go emisa mogwanto o hela ga re ka arabiwa ke gone re tlabe re buela jalo mo tirong le gatse ka bophara badiri ko fonmate tse di farologaneng e le home cop ba emisitse ditiro ka botlalo ga ba ye ko ditirong ke se e le gore se tla sentse se diragala hela jalo moreetsi wa me jaanong ke yone tiragalo e diragala mo toropo ya Gobabes omphemetse masake.